Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 6:30 toe.
2: Goedemiddag, luisteraars. We groeten u vanuit die hele leuke kamer van Radio Shalom. We zijn vandaag weer in uw huiskamer met uw programma Zorg met een Stem. Verzorgd door Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Mijn naam is Ernie Linga. En ik ben secretaris van de stichting. Waarover gaan we het vandaag hebben? Ik wil het vandaag heel anders hebben dan de afgelopen dagen. Reden waarom? Omdat we soms zien we dingen, dan zien we heel simpel hoe het resultaat is. Dan denken we dat het zo makkelijk is. Laat me het zo beginnen. Wanneer je thuis komt als kind, of als man, of wie dan ook. Als je lekker eten op tafel, dan is het lekker smullen. U weet niet wat het heeft gekost om zo'n eten allemaal klaar te maken. Maar belangrijk voor u is, uw honger wordt gestild. En dan bent u klaar. Maar wie staat allemaal achter het bereiden van uw eten? Of laten we zeggen dat u eten krijgt om te kunnen eten. Wat is het dan? We hebben de landbouwer. We hebben allerlei verschillende soorten mensen die achter de scherm werken om jou te voorzien van eten. En laatst is komt nog de persoon die het eten klaarmaakt. Dit is een heel lange weg. Zo, wat wil ik vandaag zeggen? Wanneer we kijken naar gezondheidszorg, dan is er heel veel organisatie erachter. Die ervoor moet zorgen dat u en ik gezond blijft. We beginnen bij de WHO. Die geeft eigenlijk de contouren hoe de gezondheidszorg in de wereld georganiseerd moet worden. En dat is niemals. Maar die moet rekening houden met allerlei zaken die eigenlijk ons gezondheid moet helpen waarborgen. En dan komen we op PAHO. En PAHO is wat we noemen een regionale organisatie. Is voor ons hier in onze regio. En PAHO die probeert alles eraan te doen dat onze regio gezond blijft. Weet je dat wij gevrijwaard wordt van allerlei ziekten die kunnen uitbreken. Onder leiding van wat WHO zegt. En de laatste persoon die eraan gaat werken, niet de laatste persoon maar op een ander niveau, is het ministerie van Volksgezondheid en dan krijgen we de andere gezondheidsorganisatie in het land. Zo, dus deze stelsel, of ook wel zeggen van gezondheidsenkelijke netwerken, is niet eenvoudig. En het vergt heel veel van ons, van de mensen die op deze plaatsen werken. Mocht een van ze iets uit het hoofd zien, dan begrijp je al hoe rampzalig het kan zijn. Kijken we nu naar de situatie in de wereld. Kijken we bijvoorbeeld naar de vergrijzing. Dat mensen ietsje langer leven. Dat was eigenlijk een gezonde levensverwachting. Dan komen er allerlei kwalen die eigenlijk maken dat de gezondheidszorg duurder wordt. Dat is één. Een andere uitdaging is ook dat van de klimaatverandering. Dus en al deze dingen, soms zorg voor ook economische verandering, die zorg ook voor wat we noemen gezondheid, de spanningsveld van gezond blijven en ziekte. Wat is er omdat je wordt ouder, worden voeding nodig, economische dingen en de zorg wordt duurder. Waarom? Omdat je meer gebruik maakt van de zorg. Vandaar is er instructie, daarom is er educatie nodig om te weten hoe moet ik met mezelf gaan omgaan, sorry, zodat ik gezond blijf. Kijken we naar voedsel, de voedselketen. We hebben eten nodig. Maar hoe kwalitatief is onze eten nu? Wat kan ik zelf doen dat de gezondheid, dat ik minder gebruik maak van de gezondheidszorgorganisaties in de wereld? Ja toch, want dat is heel belangrijk. Wat kan ik zelf doen? Daarop moeten we het gaan focussen, want we worden ouder. Er komen met die klimaatveranderingen komen er meer dingen, kwalen. En ook de globalisatie, die zorgt ervoor dat mensen van punt 1 naar punt 2 makkelijk verplaatsen. En u weet, de ziekte vraagt geen paspoort, vraagt geen toestemming, die komt mee. Wanneer we praten over wat men noemt in de term incubatietijd, is de tijd van besmetting en het ontstaan van een ziekteverschijnsel. Dus iemand kan besmet raken in Zuid-Afrika en komt in Suriname en dan pas ziekteverschijnsel. En allemaal die in contact is gekomen met die persoon, als het een besmettelijk ziekte is, kan ziek worden. Dus wat we moeten doen is dat we meer moeten gaan lezen en weten wat gebeurt in de verschillende landen, zodat jij jezelf kan beschermen. Maar vooral, letten op wat we eten. Dus de vergrijzing, zorg nu dat de gezondheidszorg extra aandacht moet gaan besteden aan mensen in de maatschappij, omdat de zorg extra eigenlijk druk wordt, gebruik wordt gemaakt van de zorg door mensen die ouder worden en die bepaalde kwalen krijgen die je misschien als je niet zo oud zou worden niet krijgt. Dus je gaat extra gebruik maken van de zorg. En we weten al wereldwijd hoe groot eigenlijk de nood is binnen de zorgsector. De zorgsector zit te kampen met mensen en financiën. Hoe gaan we samenwerken om de zaak zo goed mogelijk te laten geschieden? Ik heb het al gezegd over de verschillende organisaties die er zijn om uw gezondheid en mijn gezondheid te kunnen waarborgen. We praten over de klimaatverandering die invloed heeft op onze gezondheid. Want er komen klimaatverandering die zorgt voor andere soort leven. Net nu zitten we met allerlei weeromstandigheden. Ik weet niet of we praten over El Niño en al die dingen. Dus je ziet dat eigenlijk wanneer het te veel regen komt, dat je ook bij wijze van spreken minder voedsel krijgt. Want sommige van die voedingen heeft te maken met seizoen. Dus als er te veel water is, heeft de landbouwer een probleem. Dus hoe staat het met voedselzekerheid? En met die voedselzekerheid gaan we nou kijken waar dat we andere soort manier moeten gaan zoeken om te telen. Maar heeft dat staat zo'n manier van telen in goede relatie met jouw gezondheid? Dus wat eten we? En het gebruik van medicatie. De gezondheidszorg zit nu onder druk van wat we noemen bacteriën die niet meer reageren op medische bepaalde antibioticum. Dus dat is een wereldwijd probleem nu. Dus dat heeft te maken ook met hoe gaan we om met medicatie. De dieren, dat was voedsel die we eten, ofwel sommige, hoe noem het weer, vlees, kippen en dingen, krijgen soms antibioticum. Antibiotica om eigenlijk gezond te blijven. Dus we eten al antibiotica in. De dokter schreef je antibiotica voor. Dus we moeten die antibiotica gebruiken volgens voorschrift om resistent te voorkomen. Dus dat het overgevoeligheid dat de bacterie niet meer reageert erop. Daarom is het van belang dat we leren omgaan met de voorschriften. Want die voorschriften is van groot belang dat uw gezondheid en mijn gezondheid niet in gevaar komt. Want als jij een resistent bacterie heeft, kan die dat ook kunt u dat bacterie overdragen aan iemand anders. En het kan ook zijn dat u, ten gevolge van afhankelijk van hoe gevaarlijk het is, zelf doodgaat. Niet dat ik wil schrikken, maar het is eigenlijk weer om bewust te worden van het feit dat u heel nauwgezet de voorschriften van de dokter moet volgen als u om medicatie krijgt. Want als je het medicatie niet goed gebruikt, kan dat zorgen voor andere problemen. Vandaar dat wij van de organisatie proberen om u eigenlijk zoveel mogelijk informatie te geven. Niet om u te laten schrikken, maar om u te helpen dat u bewust bezig bent met bewust eigenlijk handelingen pleegt, zodat uw gezondheid niet onnodig in gevaar komt. Ik zeg onnodig, want het kan zijn dat u iets, dat er iets gebeurt buiten uw, buiten uw schuld om. Vandaar dat ik zeg onnodig. Dus we moeten letterlijk en figuurlijk waken over onze eigen gezondheid en ook die van anderen. Is een mondvol om je een beetje even te laten doordenken en laten zinken, had ik even een muziekbreak even laten komen. Dat u luistert naar de muziek en dan gaan we verder. Veel luisterstem.

Zo, ik hoop dat u heeft goed geluisterd naar het muziek en dan gaan we verder met het tweede gedeelte van het programma. Ik heb het al gezegd. Uw bijdrage is heel belangrijk, niet alleen voor u alleen, maar ook voor uw medemens. Kijken we naar de risico's die we lopen met betrekking tot gezondheid, dan is, laten we het zo verwoorden. De gezondheidszorg, als het goed werkt, dan kan je alleen maar 70% van alles wat er gebeurt, dus die problemen van je gezondheid, dus 70% van de dingen die de ziekte veroorzaken, aanpakken. Dus je gezondheidszorg zelf. Maar de andere 70% die er blijven om die 100% geheel te maken, zijn buiten het gezondheidszorgveld. En dan letten we bijvoorbeeld op wateroverlast, voedsel, hoe kwalitatief is het, educatie en allerlei dingen eromheen. Milieu, allerlei zaken eromheen, dat is 70%. Zo, en die 70% daar zit u ook als persoon. Wat is uw gedrag? Ik focus erop, waarom? Omdat een heleboel dingen zijn buiten onze eigen vermogen. En wat buiten onze vermogen is, daar kunnen we weinig eraan doen. Want we kunnen niets eraan doen dat het regen. Je kan de regen niet stoppen. Maar wanneer u gaat bouwen, kunt u er rekening mee houden dat het water niet in uw huis komt. Niet altijd in sommige situaties wel. Dat u zodanig uw vloer zodanig hoog stelt dat het water niet in uw huis komt. Dus met die dingen bedoel ik uw eigen bijdrage. Ik ben het ook gezegd over de vergrijzing. Ik heb vandaag zelf gelezen dat Duitsland probeert om nu stelselmatig tot 2090 te zorgen dat de pensioengerechte leeftijd bij hun op 70 jaar wordt. Dus pas als je 70 bent, ga je met pensioen voor sommige beroepen in Duitsland. Dus men probeert eigenlijk de zaak anders te laten lopen. Waarom? Omdat men zet druk op de pensioenfonds, maar vooral ook druk op de gezondheidszorg. Want mensen leven langer en de kwalen worden groter en de druk op de gezondheidszorg wordt ook groter, het gezondheidszorgsysteem. Dus er wordt nu medicatie gemaakt, allerlei medicijnen. Hoe gaan we zoveel mogelijk eigenlijk aan onszelf werken, zodat we zo min mogelijk gebruik maken van de medicatie? Dat kan alleen als wij een gezonde levensstijl aanhouden. Gezonde levensstijl, wat eten we, hoe gaan we om met onszelf? Hoe kunnen we eigenlijk een milieu creëren voor onszelf, dat wij gezond blijven? Ik begrijp dat gezond eten verschrikkelijk duur is. Als je het bekijkt vanuit een bepaalde perspectief, dan is het duur. Maar het kopen van medicijnen op den duur, die kost je meer dan het eten. En ook de stress om naar de dokter te gaan, de stress om al die dingen erbij, maakt dat eigenlijk alles optelsom dat het duurder wordt dan het eten die je bijvoorbeeld een gezond eten zou moeten kopen. Gezonde leefstijl. Het is goed dat we tijd maken om ons lichaam te trainen. Ga oefenen. Misschien kan je niet rennen. Ik hoor sommige mensen zeggen dat je gewoon kan zitten thuis. Opstaan en zitten. Zodat je eigenlijk die spieren stressen. Een andere vorm ook is dat je gewoon je lichaam bepaalde bewegingen maakt, zodat je spieren in beweging komen, dat je niet stijf zit. Dus we moeten echt meer gaan leren om te bewegen. Dingen doen in huis, zodat we kunnen zweten. Ook rust is van groot belang. Neem tijd om te rusten. Neem tijd om rustig te zitten. En te denken, vooral misschien niet, denken over, hoe kan ik mijn leven beter richten? Want als we blijven klagen, we komen niet onderuit, maar praten over dingen en klagen is niet hetzelfde. We kunnen praten over het onderwerp en kijken, dit wordt het, dit is mijn huidige situatie. Wat kan ik doen om eigenlijk het,
mijn situatie beter te maken of te verbeteren in positieve zin. Daarom is het van belang dat je met mensen praat die je kan helpen. Mensen die je helpen om jouw situatie eerlijk te kijken, net als een spiegel. Dit is er, dit zijn de fouten die je zelf maakt. Of laten we zeggen, dit zijn dingen die je anders zou kunnen doen om jouw gezondheid beter te laten klinken. Soms eten we ook verkeerd. We eten te veel in één keer. Het zou goed zijn dat we onze maaltijden goed verdelen. En beetjes bij beetjes is beter dan een grote hoop tawa in één keer. Ook moeten we leren om meer groente te eten. Omdat groente, als het goed is, heeft die bepaalde mineralen die nodig is voor de opbouw van een aantal dingen. Dus onze voedsel, als we het makkelijk zeggen, heeft brandstof, bouwstof en beschermde stoffen. En dat is eigenlijk wat een gebalanceerde eten moet hebben. Dus brandstof, bouwstof en beschermde stoffen. De drie B's. Dus ons eten moet goed gebalanceerd zijn. En wanneer we alleen maar blikjesvoeders eet, of alleen maar junkfood, dan begrijpt u waarom we soms onnodig bepaalde problemen krijgen. Ik zeg niet dat we die dingen niet kunnen eten een keertje. Ja, dat kan. Je hebt het nodig voor een beetje ontspanning. Weet je, maar het is goed dat we daarmee rekening houden wanneer we dat eten en hoeveel we het van eten. Want ons lichaam heeft een goed gebalanceerde voedsel nodig om te doen wat hij moet doen om ons gezondheid eigenlijk te kunnen beschermen. Ik zei het al in het begin, de verschillende mensen die ervoor moeten zorgen dat u eten op tafel komt. Dus wanneer het eten eenmaal klaar ligt op tafel, dan is uw plicht om het te kunnen consumeren. Maar als het eten niet op de juiste manier klaar is gemaakt, al consumeert u het, consumeert een probleem. Dus ons gedrag heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. Hoe gaan we daarmee om? Nogmaals. Het is belangrijk dat u aandacht schenkt aan uzelf. Wie ben ik? Wat stoort ik? Stoor me. En wanneer je praat wat stoor ik als persoon, dan is het goed om na te gaan. Hoe is mijn gesteldheid? Wat zijn de ziekten die voorkomen in mijn familielijn? Het is goed om tijd te maken om dat te onderzoeken. En aan de hand daarvan jouw gedrag aanpassen. Er zijn families die bijna iedereen bijvoorbeeld diabetes. Een aantal van die mensen diabetes zijn. Dus als je in die lijn bent, het is goed om rekening te houden met hoe u eet. Hoe u zich gedraagt. Wat eet u? Hoe bent u in beweging? Want het zittend leven zorgt ook voor bepaalde problemen. Weet je? U weet dat eigenlijk we hebben dingen nodig. Het geld nodig. Maar als wij alleen maar focussen op geld en niet focussen op onze gezondheid. Ik had het volgens mij eens in een programma gezegd. Met geld kan je geen gezondheid kopen. Want als het zo goed mogelijk was, hadden we geen zieke mensen. Want als je kijkt naar allerlei medicatie, allerlei mooie dingen die er gebeuren, kan je als geld, je met goede geld en dure medicijnen gezondheid kan kopen, 90% waren gros van mensen nog niet dood. Ze zouden nog leven. Want wat is het punt? Als je lichaam die dingen niet accepteert, dan kunt u een van de beste of het duurste medicijnen gebruiken, maar uw lichaam reageert niet meer daarop. Vandaar dat het van groot belang is dat u tijd neemt om te investeren in uw rust en te zien en te voorkomen wat u kunt voorkomen. Dus hou rekening met uw familiegeschiedenis. Welke ziekten komen voor in uw familie? Of laten we zeggen in jouw familielijn. Het is zo goed om dat te zeggen. We praten over bepaalde. Er zijn geen infectieziekten, maar zijn ziekten die overgedragen kunnen worden door eigenlijk wat we noemen familielijn. We praten over genetische problemen. Dus
een van ze zijn, kunnen zeggen, diabetes zijn en nog andere

0: u rekenen met uw familiegeschiedenis. De gezondheidszorg is voor u, maar het is van groot belang dat u zo ver mogelijk blijft van de gezondheidszorg, wanneer u zelf al kan zorgen voor uzelf. Dus probeer om de gezondheidszorg niet niet onnodig te belasten. Dus daarmee bedoel ik, wat u kunt doen voor uzelf, doe het. Wat u kunt voorkomen, werk eraan. Nogmaals, je kan niet alles voorkomen. Dat bedoel ik niet. U kan niet alles voorkomen. Dus word niet boos als ik zeg voorkomen. U kunt niet alles voorkomen. Maar wat wel kan, doe uw best. We weten niet wat dingen zo kan gebeuren. En omdat u niet weet wat kan gebeuren, doen we alles wat in onze vermogen is om te voorkomen dat bepaalde dingen gebeurt. Weet je bijvoorbeeld wat ik zeg? Gezonde leven is wel extra discipline van u en ik, maar te helpen ons om niet te gaan zitten of opgenomen te worden in het ziekenhuis. Of te zitten in de wachtkamer van de dokter. Onnodig te zitten daar, laat me dat zo zeggen. Want als je kwalen al eenmaal hebt opgelopen, bent u eigenlijk een klant geworden van de dokter. En dat kunnen we voorkomen. Want er zijn genoeg informaties in de wereld die leidt dat als u de juiste pad bewandelt, dat een heleboel ziekten voorkomt. Je kan nog een aantal ziekten voorkomen. Dus laten we werken aan onszelf. Het is een andere tijd, een andere zienswijze in de gezondheidszorg, dat wij moeten voldoen, dat wij ons deel moeten doen en de overheid haar deel. En een van de belangrijke delen wat we moeten doen is dat we gezond moeten leren leven. Om zoveel mogelijk gezond te blijven en zo min mogelijk gezond gebruik te maken van de gezondheidszorg. Ik groet u tot de volgende keer. Dit was uw programma Zorg met een Stem via Radio Shalom, verzorgd door het patiëntenplatform in samenwerking met Radio Shalom in Suriname. We groeten en we blijven in contact tot de volgende keer. Dank u wel.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: intrat direct for you, ultima hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Kerslullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chinboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Op donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je sukou aan presie ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Duwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masara Lobiwang Brangasa Mi Ebariwang Gado Blessi. Wie zot ze voor Saranang of voor Agrontapu Jude. En je volgt op Skopudisi. Gado bless you, Gado love you. Mebar Odina de Wang die je volgt op Skopudisi trouw. Ook to den Wang die Lobiwang e Arki op Skopudisi af en toe. En natuurlijk de Wang die sa. Archie Aboskopoulos today, God bless you, God love you. A opdracht die met je zie, navgotek den zonen en dochters voor God. En opo a volk voor God ai. Ja, den bra anga den saf mi. Lobby wang, zonen en dochters voor God. Na ibri wang, die elibi doro a santa ye. Ja, na wan zoon, na wan dochter voor God. Ibri wang, die geboren uit God doro e ye. Ude Chifu Gado, Ude Folk, Ude Branga Safu Makandra, en Lubiwang Umkonta Papresi Fu Volwassenheid, want Tewe Libidor Asantaye, da wede in staat Fu Libi Lekfafiti, wede in staat Fu Libi overeenkomstig Awani Fu Gado. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, ik kan de wan zoon, wan dochter Fu Gado, maar ide onmondig. Dat want taki in de tapa presi ete. Of ik kan de wan zoon, wan dochter fugado, ma je libiskin fasi. En te je libiskin fasi, dan ik is tag i aba verantwoordu. Je begrijpt taki dan inomade in staat fu gehoorzaam gado di de appa. Inomade in staat fu libi overeenkomstig awani fu eng. En if you. Lek wang biji brada wang biji sa ne gehoorzaam gado. Je begrijpt taki hij werkt door. Ja toch wat de pchin branga de pchin sa. Den etisa leri voor you. De eteka leri voor you. En if na, zeg maar sa you abi adatje draag abraji ding. En if a ongehoorzaamheid de. If je ne gehoorzaam gado. Je begrijpt tak na dat de tek abra. En na dat de abi. En na dat docha gomoro fara. Aboskopo disi, lobby wang, anof veroordeel you, manaf opo you ai, hoe verstaan en begrijp taki, if u une libidoro asanta ye, je begrijp taki a lobby di musdeji makandra, if une libidoro asanta ye, a vrede di musde, lobby wang, anode, eenheid node, want asanta ye, lobby wang, is telu in staat fu libi, lek fafiti dat want taki weti sa lobby weti sa vrede doro asantaye en doro asantaye wi e de wang lobby wang aboskopu dimi echa mino lere fuansma mino kise fuansma mana doro openbaring fu asantaye en je begrijp lobby wang dat i if you geboren uit kado doro eye. En je bent dwaal af of je bent on spoor, dan je begrijpt dat je die bent on spoor of on spoor, dan kom je op spoor, want na door asantaye wie is op spoor. Dat wat je mag saba woord voor kaf tot kaf, je mag op een titel visioning of bakayuning, te ego om een woord toe die je zeg maar op een diploma. Doordat hij studeert, Lubiwang, begrijp en verstaan dat hij voor pas a woord toe naar door Asantaye. Zonder Asantaye, unoman pas a woord toe. Asantaye is jouw nieuw karakter, ja, we kiezen nieuw manier. Door Asantaye, we de in staat voor Libi, lek vernieuwde en veranderde mensen, getransformeerde mensen. Asantaye is transformeren nu. En hij heeft zich dat hij op de pching voor Asrefi pa. Want, Lubiwang, niemand is goed, niemand is volmaakt, is de waarheid. Maar Asantaye, hij heeft een nieuw karakter, een nieuw manier, weet je, een nieuw libi, door Asantaye. Lubiwang, ogo ina boskopu futide, maar voor zoek in aboskopu, dat me begi, hemelse vader megi u grantangi, dat ook toe tide u zou gebruik me via ascender voor radio Shalom, voor tja abra, a woord toe voor u, a wani voor u abra, die a volk voor u, deptin voor u, den bra angadesa voor me, dan a ibriwang, disa archi, wisotse fusranang of voor agrontapu. Grantangi dat a woord toe voor u zago, en dan is keren ledig terug. En dank u, hemelse vader, dat door uw woord toe, kinkie sa fin presi, lusu brokodoro, omkeer herstel sa fin presi, transformatie sa fin presi, door uw woord toe voor u. Bikasi, uw woord toe voor u, abba krakti, voedu dat die masra. Tik abra, volkomen, volledig en totaal, nomi wani, nolibisma wani, maar u wani hemelse vader. Zo me draag mijn libi op naar u. En me gie u grantangi. Dat je tek abra volledig volkomen. En je go u gang. En ook tot die de. U zou gebruik me. Lekwa kanaal. Lekwa instrument. Voor kont tot uw doel. Ini en doro a libi. Voor a volk voor u. De pchim voor u. De bra agadesa voor me. Tek abra hemelse vader. En go u gang. Amen en amen. Lubiwang, tide wotak abra a gezindheid of a denkwijze voor a Santa Ye. Dat wantaki wederom geborene, opnieuw geborene, uiteindelijk moesu abba gezindheid of a denkwijze voor a geest. Want je begrijpt taki na sofasi door de in staat voor libi. Overeenkomstig awani fugado. Zonder a gezindheid of a denkwijze voor a Santa Ye, de one die de uitgekozen voor die leiding, de one die de uitgekozen Lubiwang, de nomande in staat voor Libi, volgens awani voor Jezus Christus, die de a meester, a leidsman en a goede herder. Lubiwang, begrijp en verstand taki. Heere Jezus Christus, na impaya prijs, na inbehala overwinning. En sang attaki, na dat die omus do. Maar voedu sa attaki, voor libi lekva ewani, je begrijpt dat zonder asantaye, unomade in staat. Asantaye, natuurlijk, is stelu in staat, voedu aroko, dat die kan profiteren, drijven boze geesten uit, doe wonder en teken, ade. A genade gave die u tjisi. Ja, voor a Santa Ye. Maar begrijp en verstaan, Lubiwang, if u unaba denkwijze of a gezindheid voor a geest, unoma libi lekfafiti. Unoma libi, Lubiwang, wa lobi libi nanga makandra. Unoma libi in vrede nanga makandra. Je begrijpt dat if unaba gezindheid voor a geest, unoma behaag gado. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, door een verlaagde standaard dan gehoorzaamheid naar Aman Fugado, die kan taki de voldoende, je toch want na Aleri dat wederom geboren naar Etisi, je toch smadi geboren uit Kado, Aleri die de Etisi, en je gote nanga gehoorzaamheid naar a voorganger, ja, Aman Fugado, a Uma Fugado, dat want taki Libi. Door Asantaye of eigenlijk inaf abba gezindheid voor Achees. Ja, inaf abba denkwijze voor Asantaye. Zolang je gehoorzaam aan Manfugado, aan Umafugado, dat je boemba. En dat zorgt het idee, Lubiwang, dat je geboren uit Gado door Eje, u de pchin Fugado, maar u normaal libi overeenkomstig. Want, Lubiwang, a eerste gave die we etisi lekip chifu gado a de alobi. Alobi die estelu in staat fu libi wa lobi libi nanga makandra. Dat wan taki anatrobi sot ras na you, sot bevolkingsgroep na you, iga skoro of inoga skoro, ya wan titel fish you neng of baka you neng, te you konde wederom opnieuw geboren a eerste gave die we etisi na alobi. Maar je begrijpt, Lobiwang, dat hij al lobby kan zakken. Want, if u al lobby de a eerste gave, dat want taki, Lobiwang, you nangami u ontvang al lobby fugado. Maar, if u you nafu aba gezendheid voor agees, if u naf de onderotiri voor asantaye, je begrijpt dat al lobby dat o zakken. Dan, al lobby dat node. En another duivel is er goed dat al lobby sakagwe. Another duivel is er goed dat al lobby dat node. Ik kan taki akondoro alleri. Want a standaard verlaag. En zolang je gehoorzaam aan voorganger, a mafkado, dan a boomba. Dan lobby dat is sakagwe. Dan de chief ugado. Die kies als eerste gave al lobby. Maar. Uno mali po lobby libi nanga makandra lobby wan wo go ina wortu want je begrijpt dat ki a wortu di abi di mi abi ade lobby wan ini a bible ma amus kontot leven en hij kontot leven te ude bereid fu Joseph Abra na asantaye te asantaye te Abra a controle lobby wan Abra alibi voor uno. Je dacht want, if u uju libi Abra na Jezus, dat want taki une bepaal moro fa u alibi alibi. If uju libi Abra lobi wang na Jezus, dat want taki la Jezus e abba controle doro asantaye. Want asantaye na ena plaatsvervanger voor Jezus Christus tapagron tapu. A plaatsvervanger voor Jezus Christus tapagron tapu, saptide ana bischop. Anna apostel, Anna profeet, ja, door een verlaagde standaard, dat is stel de schrift op, leki a plaatsvervanger voor Jezus Christus. Maar sapti de, taki a plaatsvervanger voor Jezus Christus, tapa grond tapu, na asantaye. Dat want taki a bischop, apostel, profeet, dem de onderotiri voor asantaye. Dem abba gezindheid voor agees, a denkwijze voor agees. Noso, je begrijpt taki, de normale libi overeenkomstig awanifu gado di de apa de normale in staat fu gehoorzaam Jezus di de a meester, a leidsman en a goede herder. Maar door a verlaagde standaard lik van takikba dat je begrijpt taki dat de stel de schrift op lik a plaatsvervanger fu Jezus Christus en de vind taki zo langa je libi im de onderotiri fu a man fu a umaf gado. Want dan leer die eji, ik ga tegen een gehoorzaamheid naar voorganger. En ik vond dat ik ba, dan a denkwijze, a gezindheid voor a geest, unaf abi. Dus nu te eigen om een volledige waarheid, dat je zie a opstelling voor bovenvoerman en a uma fugado. Ik kan dat je zie a opstelling voor a volk fugado, voor de chief fugado, de brada en a de saf mi. Want je begrijpt dat je. Bovoro is je als ma die echara woord toe, leka wandi e veroordeelden. Maar sapti de taki, if je vira veroordeeling, ano as ma e veroordeel you na a woord toe. Want you aba woord toe, maar je begrijpt tak door a verlaagde standaard, dan sawe lees no no de, eigenlijk de man fugado lomsa. Ja, de lomsa, en te de lomsa, dat want taki, de no leggen nadruk neen tapu. Ja, de no blijven staan. Ja, toch voor luku. Sang, a woord fugado. Ja, leruno. En hierdoor, of daardoor, je begrijpt dat je, doordat de lomsa, dan te o leggen nadruk lobiwang, tapa woord toe. Die e geld die uno, die geboren uitgado. Dan natuurlijk dan je zult qua veroordeling. Maar lobby wang, ga doen of verkies me voor veroordeel je, maar verkies me voor op je ei en dat door middel voor een woord toe. We lezen moet uit Romeinen, Romeinen 8, we beginnen aan vers 5. En ik van betek ik ba, lobby wang, if je vira veroordeling, en dan heb je wat samen en veroordeel je, maar naar een woord toe. We lezen Romeinen 8 vers 1 naar vers 2, dan we jumpen naar vers 5. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus veroordeling, no demoro, lobiwang, die junangami, die de verbonden naar Christus. Want a wet voor a geest des levens, potu free voor a wet voor zondu en dede. Dat want taki, die uno a oru wet negel moro, die uno a nieuwe wet. A wet voor a geest des levens. Dat want tak doro asantaye, wede in staat no voor libi likva afiti. Voor behaag kado, voor gehoorzaam kado. Maar je begrijpt dat te uleri tak veroordeling no de moro. Maar uno leri taki di uno a nieuwe wet e geld. Of di uno a wet voor a geest des levens e geld. Dat je begrijpt taki dan we libi ikan tak na gau egi wani. Want gehoorzaamheid na a voorganger ikan tang anga yu egi wani. Ik kan tanga karakter voor u, ik kan tanga manier voor u. Zolang je gehoorzaam aan voorganger, aan man fukado, aan uma fukado, dat probleem no de. Dat want taki, je begrijpt, lobiwang, taki, te a volledige waarheid te kon, dat me begrijpt a opstellen voor boomvoeren, man, nanga uma fukado, aan de zonen en dochters voeding. Want door a verlaagde standaard, dat de mek eigen zonen en dochters. En tot daar en niet verder. En de zonen en dochters voeding, naaf abba gezindheid voor Achees, naaf abba denkwijze voor Achees, de zonen en dochters voeding, natuurlijk een gehoorzaam ding. En nasade abi, dat dit draagt over die de zonen en dochters voeding. En dat is zorgo taki, de zonen en dochters, zowel de geestelijke vader en moeder, no de in staat voor libile kwafiti. Want die uno. Lobiwang, een nieuwe wet in geld. Uno de moro ondro a oude wet. We lees ik moeten uit Romeinen 8, vers 5. A kopetaki, het leven door de geest. Dus als je in staat voor profiteer, drijf boze geesten uit, doe wonder en teken. Als je kies aan bediening, ja, begrijp en verstand taki, het leven door de geest, adena pakket. Maar nu, door een verlaagde standaard, if je gehoorzaam aan voorganger aan man fukado, de boomba. Dat want taki de man anga de uma fukado, het leven door de geest, ik kan tak de pot buitenwerking, anafu. Romeinen 8, vers 5, we beginnen daarbij. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Lobiwang, lek fami takikba, na Beijing, wederom geborene, opnieuw geborene, moeten uiteindelijk de gezindheid van de geest hebben of een denkwijze voor een geest. En de wang die de uitgekozen voor die leiding, dat want dat je, if you nou een apostel, profeet, zeg maar bisschop, je hebt gezindheid voor een geest, je hebt denkwijze voor een geest. Nou zo, je begrijpt dat je normaal gehoorzaam gaat, je normaal libi overin. Komstig awani fu gado. En if you no man gehoorzaam gado, in normaal libi overin komstig awani fu gado, al werk door. Al werk door gona dem ching fu gado. Ja, a volk fu gado. Al werk door go na de wang die u emeki tot zonen en dochters voor u. Dat want taki, a gedrag die do abi, a maniri fu die do abi, o zorgu taki, ding en libi buiten awani fugado. Want uiteindelijk, wederom geborene, ere uiteindelijk, wederom geborene, opnieuw geborene, moest abba gezindheid voor Achees. Moest abba denkwijze voor Achees. Dat want ak dem tisi aleri voor abba gezindheid, voor abba denkwijze, voor agis. Dat want ik den sma, die gaat over kies, de wan die gaat over kies, dem abba denkwijze, dem abba gezindheid voor agis, want sade abi adat de draag over. Dus begrijp en verstaan, lebiwang, af een laagde standaard, zorg goed idee, dat die a volk fugado, dem chief fugado, dem branga de saf mi, naaf abi a gezindheid voor agis, de naaf abi a denkwijze voor agis, want a leri de chisi, ego tenanga gehoorzaamheid, na a man fugado, a uma fugado, en dat zorg goed lebiwang, dat die anoman def si, dat u de geheel anders in srana kondre. Unoma meka verschil uit, zijnde, omdat hij voor meka verschil uit, abba gezindheid voor agis, abba denkwijze voor agis. Lobiwang, je begrijpt dat hij te aleri ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, a man fugado toe, dan wolibilek schuldenaars voor aflees. Ja toch dan, ide ondrotiri voor a man fugado, a uma fugado, ome jarig ba, a uma fugado, a man fugado, e koffer u ome jarig ba, maar je begrijpt dat hij a wani fugado, no man def si, zijnde, omdat hij weet in staat voor libi overeenkomstig a wani fugado, te u abba gezindheid of a denkwijze voor asanta ye. Olis komoro fara, maar we jompogo na vers 12 voor Romeinen 8. Dus u schik bataki a gezindheid voor a vlees na dede. Dat wan taki lobby wang. If u kiezen voor tambo ho a verlaagde standaard. If u kiezen voor tahori a leri die ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Ja, a man fugado, a uma fugado. A bischop, a apostel, a profeet. Je begrijpt taki unoma libi. Lek van fiti, unoman behaag gado. Dat te a woord toe ekong, dan natuurlijk dat yoshi asma die echara woord toe lek a probleem. Ja toch, want na zo, we libi toch, na zo we chouse refi, en doro aleri, dan is het normaal. En eigenlijk ide verplicht. Fu apwang, man wa umafugado, die ethereum, no zo ine worden geaccepteerd. Im apwang mentor. En alleri dat die zorg goed idee dat die u ab mentors, u abi man anga uma fugado die e koffer unu, maar unu ma meka verschil uit. Ja, unu ma de geheel anders. Dan denk dat aten doro nou voor u ai opo. Aten doro nou fi kon verstand dat die alleri die e die wie e chisi ak moto fu a verlaagde standaard. En af een laagde standaard, nataki, a maf gado moest cover you, a umaf gado moest cover you, dei bongba. Af een laagde standaard, nataki, a voorganger moest abba controle abra you, zolang je libi. En aleri dat zorg goed idee, taki, a manieri doem abi, a gedrag doem abi, unoma abeng, want we abeng, te u de ondrotiri fu asantaye. Want wederom geborene, opnieuw geborene, moest ab uiteindelijk a gezindheid voor agis. A denkwijze voor agis. We lezen Lebiwan Romeinen 8, vers 12. We beginnen aan vers 12. Derhalve broeders en zusters zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Lubiwang, if a woord die zie, die met cha, if a boskopu die u eere de true, if a boskopu die u eere no false, dat wan taki, lubiwang, de man anga de umafugado, de bischoppen, apostelen, profeten, de moest bekeer. Want alleen die ding, etja abra die u, ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, a man fugado. En je begrijpt dat je, zolang je gehoorzaam a man fugado, a uma fugado, dat je boomba. Maar nu, je begrijpt dat je, dat je libiskin fasi. Etag want je gehoorzaam a man fugado, a uma fugado, maar je libanga beterij, je libanga rok, je libanga hoererij, je libanga partijschap, je libanga hoogmoed. En probleem de, want a beleiden is lebiwang voor de wan die eju aleri, na niemand is goed, niemand is volmaakt. En na de a true, niemand is goed, niemand is volmaakt. Maar a volledige waarheid, nataki, de onderotiri voor asantae. A volledige waarheid, nataki, abba gezindheid voor agees, abba denkwijze voor asantae. Maar je begrijpt dat door a verlaagde standaard, dan gehoorzaamheid naar a voorganger, a mafugado a bongba. Dat je begrijpt dat dat bongfuru prarangasa, man anga umafugado, die kisa taak die abba verantwoordt, de libilek schuldenaars voor aflees. De libanga hoogmoed, de libanga partijschap, de libanga bitterheid aan een rok, de libanga hoererij. En je begrijpt dat je lebiwang te eigen om gehoorzaamheid naar een man, a umafugado, dan ik kan tang nanga a karakter voor jou, ik kan tang a manier voor jou. Maar dat is zorgen dat je handel buiten awani fugado, je handel, ik kan tak tegen awani fugado. Dus nu de afvolledige waarheid komt, dan als maar die HR wordt toe, eigenlijk moest worden uitgeschakeld. Ja toch, want HR broeien komt, HR verwarring komt. Want om een jaar ik ba, je libi, is iets aan leren. En aan leren gaat in een gehoorzaamheid naar een voorganger. En volgens jou, de aboom. Maar begrijp en verstand dat je te eigen om een wani fugado, dat we zien dat je even we libi door een gezindheid voor aflees, unoma behaag kado, unoma libi overeenkomstig a wet voor kado. En die u nangami a nieuwe wet e geld, a wet voor a geest des levens. Maar de man anga de uma voor kado, die verlaga standaard, de no leer u abra a wet voor a geest des levens, dus a santaya die estelu in staat, voor libi overeenkomstig a wani voor kado, de leer u tak zolang je ide onder een koffering voor een man of kado, een man of kado die boengba. Want de verwijs je gewoon naar Hebreeën 13 vers 17 toch? Gehoorzaamheid naar een voorganger voor jou, want na dem die afrantwoord toe abra, asiel voor jou. Maar begrijp en verstand dat je, lebiwang, afrantwoord toe die ring, abi, na dat die dem tjaju konta paprezi, fuko libi doro asantaye, want die abba gezindheid, im abba denkwijze voor asantaye, want we shija taki, if u abba gezindheid voor aflees, if we libidoro a gezindheid voor aflees, geestelijk wo dede. Dus if lobby no de, vrede no de, eenheid no de, in die lichaam voor Christus, dat want tak geestelijk u dede. Lobby wang, begrijp en verstand taki, awani fu unu, no kan de basi, no kan tan basi abra unu, en u shi taki, de man anga de umafugado di kisa tak, di abba frantwortu, di mus detapa presi,

0: anga volk fukado, want de man anga uma fukado, de hoorde schrijf bezig naar de eigen belang. Dus we schik moeten uit dat woord toe lopen, dat dat enige fasifa u kan tjiri de roko voor haar lichaam, naar de rasanta je. Dus dat koffering die u de onderin. Amang a uma fukado die e koffer u, anoma jeep u voor tjiri hoogmoed, partijschap, bitterheid, hoererij, zelfzucht, noem maar op. Na santa je, leesi lopen wang, dat je schietak na santa je, wan ka yepu fu chide sandisi wan tum libidoro asanta ye en ibri wan di libidoro asanta ye na wan soon na wan dochter fu kado kado bless you lobby wan ide vrij fu reageer a nummer na 86 21 17 2 binnen na has di WhatsApp en doro genade bi bekantjari a wortu a boskopu abra en je begrijpt taki ego oma wani fu kado dat wan takelijk wan pchi fu kado you kan accepteren, if you want it, you can verwerpen, if you want it, maar in het doen small sani, je doet je schreef, God bless you, amen en amen.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6 in 1 spray en white. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
3: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
7: Yo, Papa San and JL.
8: Won't give up the fight.

I'm the ruler. And you're forever, forever mine.